0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Goedemiddag luisteraars, u bent weer afgesteld op radio 3ZZZ op 92.3 FM en u luistert naar Ron Nolte. En vandaag is het vrijdag, de 3 juli. En het is weer tijd voor wat muziek. En dit is Frans Bauer en dat heet Het leven gaat niet over rozen.

En dan gaan we nu maar eventjes naar het weer toe. Vandaag wordt het 13 graden met regen. En morgen 10 tot 13 graden, ook met regen. En zondag blijft het doorregen. 8 tot 13 graden. En maandag gaat het erop klaren. En dan zou het zo'n 13 graden worden. In Nederland wordt het vandaag 22 graden. En morgen wordt heel zonnig, 14 tot 24 graden. En zondag wordt het 17 tot 21 graden met wolken. En maandag 16 tot 22 graden gaat het regenen. En als je naar Nederland gaat, krijgt u 60 eurocenten voor een dollar. En dat is een beetje het kortste titelliedje dat ik van de tijd niet heb gezien. Gezongen door Carlos Donkers en het heet Jij. En als hij beleefd zou zijn, dan zou hij u zeggen. Dan zou het nog korter zijn. Hier komt-ie.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie rinkerrollen op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. Het volgende liedje heet De straat is zijn woning. Mannes, want er zijn een hele hoop mensen waar de straat de woning is. Ze geven liever geld aan het buitenland om de mensen huizen te geven. Alright. Hier gaan we.

Ja, mensen, we zijn zo'n beetje halverwege door het programma. U luistert naar Ron Nolte op Radio Street Triple Z 92.3 FM. En we gaan nu naar een liedje dat heet Eens hield jij nog van mij. En dat wordt gezongen door Luc van Meeuwen.

Tempo Doodle. Die hebben elke tweede donderdag van de maand hebben ze een Bintang Social Lunch. Dat begint om 12 uur. En dat is 75 Stad Road in Bijswater. Ze hebben alleen maar kaartpijmers daar. Als u daar wil, heen wil, dan geeft u Ellie maar een belletje. Op 0431-071-188. En dat gaat ook als u lid zou willen worden van Tempo Doodle. Dat is hetzelfde nummer. En dan gaan we nu door met een liedje dat heet Adios, mijn lieveling, Henk Damen.

Nu gaan we naar het Abel Tasman Club. Op de 3 juli hebben ze een Dutch borrel aan. Met hapjes en die dingen. 6 uur, vrijdag de 3e. En we beginnen om 6 uur. En dat is natuurlijk vrij om erheen te gaan. Op zaterdag, op de 4e juli, hebben ze de Groove Dimension. Dat is een band. 8 tot 11:30. En dat kost geld. Maar wat ze ook hebben in Abel Tasman is de Dutch groep General Meeting. So please come, dat begint over een minuut of 11. En dat is op de 11e op zaterdag. En dat is goed als iemand komt, als iedereen komt, kunnen we lekker klagen. Het is ook een election year. So just be there. En dat is natuurlijk Abel Tasman Club in 60 Rostown Road, Carnegie. Om een uur of 11. En dan gaan we nu door met Lieve Oma. En dat wordt gezongen door Frans Joostink Junior. Dan zou er ook een oude zijn.

Nou, we hebben nog maar een minuut of 10 over. Dan gaan we nu luisteren naar de bron van mijn leven. En dat is Johan Huizen, die doet dat.

Ja, mensen, het is weer afgelopen. Ik hoop dat het gezellig werd gevonden. Please stay tuned for the Maltese program. En natuurlijk alle zieken spoedig beterschap. En we gaan eruit met een instrumental zoals gewoonlijk. En die heet Sky Blue. En vergeet alsjeblieft niet de general election op de 11e. Tot ziens, luisteraars.